In ons programma House of Hardbop luistert u naar opname van tenor- en sopraansaxofonist John Coltrane, waarvan het dit jaar 50 jaar geleden is dat hij is overleden. In 1961 kreeg Coltrane een platencontract van producer Bob Thiele voor diens nieuwe Impulse-label. Vanaf die tijd tot aan zijn overlijden in 1967 zou de saxofonist hier zijn beste en meest succesvolle opname voor maken. De volgende drie stukken zijn op 6 maart en 18 november 1963 opgenomen. En dat gebeurde in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs in New Jersey. Het eerste werk, Alabama, heeft John Coltrane geschreven naar aanleiding van de aanslag van de Ku Klux Klan in Birmingham, Alabama, op 15 september 1963. Hierbij kwamen 4 Afro-Amerikaanse meisjes om. Het tweede stuk, ook van Coltrane, heeft de titel Your Lady. En natuurlijk de leider op sopraansax en met geweldig samenspel van Alvin Jones, die lijkt te dansen achter zijn drumset. Het derde en laatste stuk is het zo swingend gespeelde Vilja van de klassieke componist Franz Lehár. In de bezetting hoort u McCoy Tyner, piano, Jimmy Garrison, bas, Alvin Jones, drums, John Coltrane, tenor en sopraansax.

U luistert naar het vierde en laatste deel van Opname met John Coltrane. Hij overleed 50 jaar geleden. U hoort nu opnamen van zijn kwartet die gemaakt zijn op 10 juni 1965. Ze komen van de CD Transition en natuurlijk ook staat dat op het Impulse-label. In deze periode werd Coltrane's spel steeds spiritueler, vrijer en modaler. Dit is al duidelijk waarneembaar bij de opname van het album A Love Supreme, zijn meesterwerk uit 1964. Het nu zeer goed ingespeelde kwartet was in deze periode op een hoogtepunt aangekomen en gaf in de zomer van 1965 nog een paar verpletterende optredens in Europa. Dat gebeurde onder andere op de festivals van Antibes, waar het kwartet zijn enige live-uitvoering van A Love Supreme ten gehore bracht, Comblain-la-Tour en in de beroemde Salle Pleyel in Parijs. Een maand voor deze tournee ging het kwartet de studio in en maakte de opname die u nu te horen krijgt. Het is het titelstuk van de CD Transition, die pas is uitgebracht na Coltrane's dood. Hier balanceert de groep perfect tussen vrijheid en gebondenheid. Het waren wel ongeveer de laatste opnamen van dit kwartet in de legendarische bezetting van McCoy Tyner piano, Jimmy Garrison bas, Elvin Jones drums en John Coltrane tenor en sopraansax. Zeker het samenspel van John Coltrane en Elvin Jones was uniek en telepathisch en nooit meer geëvenaard. Bassist Jimmy Garrison bleef en McCoy Tyner werd vervangen door Coltrane's vrouw Alice. Elvin Jones werd vervangen door Rashid Ali. De muziek werd totaal vrij en zeer chaotisch. Zoals pianist Barry Harris ooit zei: "When Bird was still alive, Train was nothing. But then he became real good until he got carried away with it." John Coltrane stierf in New York op 17 juli 1967 op 40-jarige leeftijd.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen 1963 en 1965 van het John Coltrane Quartet voor het Impulse label. Erik Ineke stelde dit uur voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 3 van een serie over tenor- en sopraansaxofonist John Coltrane. Op 17 juli dit jaar was het 50 jaar geleden dat hij overleed. We hoort samen met Charlie Parker tot een van de meest invloedrijke muzici in de geschiedenis van de jazz. Na zijn beroemde opname Giant Steps in 1959 voor het Atlantic label kreeg de saxofonist problemen met zijn gebit, waardoor de eerstvolgende opname voor het label plaatsvonden in oktober 1960. Deze opnamen waren ook de eerste in de samenstelling van zijn nieuwe kwartet, met McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums en uiteraard John Coltrane zelf, tenorsax. En daarvoor had hij diverse andere kwartetbezettingen gehad, waaronder pianist Steve Coon en de drummers Pete LaRocca en Billy Higgins. Maar met de bezetting van zijn nieuwe kwartet had Trane de juiste begeleiders gevonden voor de verdere ontwikkeling van zijn spel. Als eerste hoort u Village Blues, opgenomen 21 oktober 1960 voor de Atlantic LP Coltrane Jazz, en ook de allereerste opname van deze groep. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens Blues for Elvin, in een medium slow tempo waar drummer Elvin Jones een meester in was, en Blues for Bechet, met de saxofonist op sopraansax, met alleen begeleiding van bas en drums, opgenomen 24 oktober 1960, verschenen op de LP Coltrane Plays the Blues.

In House of Hardbop bij de Concertzender luistert u naar een opname van saxofonist John Coltrane. Hij overleed 50 jaar geleden. De opname die hoort zijn afkomstig van de cd Thelonious Monk Quartet with John Coltrane at Carnegie Hall. De opname dateren van 29 november 1957. Deze combinatie hier in zijn volle glorie. De bezetting: John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Ahmed Abdul-Malik, bas, Shadow Wilson, drums. Op deze bewuste novemberavond had deze combinatie er al 5 maanden op zitten, van een engagement van 6 maanden in het New Yorkse Five Spot Café. En dat is duidelijk te horen. Voor Coltrane was deze periode van groot belang. Hij studeerde de hele dag en hoefde alleen maar op tijd 's avonds in de club te zijn. In deze periode ontwikkelde hij zijn, door de bekende jazzjournalist Ira Gittler genoemde, Sheets of Sound. Het kwartet speelde in Carnegie Hall 2 sets, een vroege set en een late set. Die avond traden namelijk meerdere artiesten op, zoals zangeres Billie Holiday en tenorsaxofonist Sonny Rollins. De 2 laatste stukken van de vroege set en het 1e stuk van de late set. Achtereenvolgens zijn het Nutty, Epistrophe en By Ya. Ja.

U luistert naar opname van saxofonist John Coltrane, dit jaar 50 jaar geleden overleden. In deze uitzending live opname van de combinatie van pianist en componist Thelonious Monk en tenorsaxofonist John Coltrane met bassist Ahmed Abdul Malik, die inmiddels de oorspronkelijke bassist Wilbur Ware had vervangen, en drummer Shadow Wilson. Opnames zijn gemaakt 29 november 1957 in Carnegie Hall en pas in 2005 uitgekomen op het bekende Blue Note label. In deze periode en mede door de samenwerking met Monk werd het spel van de saxofonist compleet en rijp. Ook was de bekende Coltrane Sound ineens een feit. De laatste drie stukken zijn van de late set en u hoort eerst de standaard Sweet and Lovely. Het stuk begint als een walking ballad, maar daarna zet Coltrane in de tweede chorus van zijn solo een dubbel tempo in. En vliegt als het ware door de akkoorden, waarna de pianist onmiddellijk weer het eerste tempo inzet. Dan volgt de blues Blue Monk en gaat direct over in Epistrophe, het stuk waarmee Monk altijd zijn sets eindigde. Helaas is dit een incomplete versie, maar gelukkig is dit concert bewaard gebleven en op cd gezet. En is ook een belangrijk en tijdloos document van een unieke combinatie van twee grootmeesters uit de geschiedenis van de jazz. Allebei in sublieme vorm, ondersteund door een zeer swingende en solide ritmesectie. Waarbij het spel van drummer Shadow Wilson niet meer in de schaduw stond. Het laatste nummer van de uitzending is een opname uit 1959, waarin Coltrane harmonisch weer een stap verder gaat en zijn beroemde compositie Giant Steps opnam voor het Atlantic label met Tommy Flanagan piano, Paul Chambers bas, Art Taylor drums. Deze compositie is en blijft nog altijd een van de belangrijkste oefenstukken van menig aankomend en professioneel jazzmuzikus.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar live-opname van John Coltrane met Thelonious Monk uit 1957 voor het Blue Note label en van John Coltrane voor het Atlantic label. Samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is De Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 1 van een serie over saxofonist John Coltrane, geboren 1926, overleden 1967. Op 17 juli van dit jaar was het precies 50 jaar geleden dat deze geniale muzikus en vernieuwer overleed. In dit programma zou ik hier zeker niet aan mogen voorbijgaan, al dus programmamaker Erik Ineke. U hoort opname van een combinatie van deze saxofonist met twee verschillende componisten en pianisten die van groot belang waren voor de ontwikkeling van de jazz. De eerste is Ted Dameron, ook arrangeur, en de tweede Thelonious Monk. We beginnen de uitzending met muziek van de cd Mating Call van Ted Dameron, opgenomen voor het Prestige label 26 november 1956 in de studio van Rudy Van Gelder in Hackensack, New Jersey. In de bezetting hoort u John Coltrane, tenorsax, Ted Dameron, piano, John Simmons, bas, Philly Joe Jones, drums. Het eerste stuk, Mating Call, is ook het titelstuk van de cd. Na het Latin intro wordt het meteen duidelijk dat Train zeer geïnspireerd is. De sound, de frasering en de swing van de saxofonist, het is allemaal zo helder en to the point. Hoewel, ten tijde van deze opname was hij lid van het quintet van Miles Davis en soleerde daar soms nog wat onzeker. Maar die fase is op deze opname dan al voorbij. Hij speelt er zeer overtuigend, maar de invloed van Dexter Gordon is nog wel aanwezig. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens Knit en de prachtige ballad Soul Train.

In ons programma House of Hard Bop luistert u een opname van saxofonist John Coltrane. Van het dit jaar 50 jaar geleden is dat hij overleed. De opnamen zijn afkomstig van het album Mating Call van pianist en arrangeur Ted Dameron. En opgenomen voor het Prestige label 26 november 1956. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Ted Dameron, piano, John Simmons, bas, Philly Joe Jones, drums. Dameron was een van de meest invloedrijke arrangeurs uit de bebop-periode. Daarnaast ook nog een begaafd componist van klassiekers als Hot House, Our Delight en If You Could See Me Now. Alle stukken op deze opname zijn ook van zijn hand. Eigenlijk was hij meer arrangeur dan een pianist. Men spreekt dan ook wel van een arranger's piano. Maar dat de saxofonist geïnspireerd was door de muziek van Dameron is duidelijk te horen. Met helaas te vroeg overleden bassist John Simmons en het swingende en de vlekkeloze spel van Philly Joe Jones was dit een unieke combinatie. De laatste drie stukken van deze opname zijn achtereenvolgens het prachtige On a Misty Night, de slow blues Romas en tot besluit het snelle Superjet, daarin een geweldige solo van Philly Joe Jones.

U luistert naar opname van de dit jaar 50 jaar geleden overleden componist John Coltrane. In het laatste blok hoort u studioopname van deze geniale blazer met nog een andere grootheid, pianist en componist Thelonious Monk. In de zomer van 1957 kreeg Coltrane het aanbod van deze charismatische pianist om bij zijn kwartet te komen spelen voor een engagement van een half jaar in de Five Spot Café, de legendarische jazzclub in New York. De saxofonist die net weg was bij de groep van Miles Davis greep het aanbod met beide handen aan. Helaas zijn er maar 3 stukken opgenomen in de studio voor het Jazzland label in de originele bezetting in juli 1957 aan het begin van het Five Spot Engagement en pas in 1961 uitgebracht. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Wilbur Ware, bas, Shadow Wilson, drums. Het eerste stuk van deze historische combinatie is het prachtige ballet Ruby My Dear, geschreven door de pianist, evenals het tweede stuk, Trinkle Tinkle, gevolgd door Nutty. De samenwerking met Monk was voor Coltrane een heel belangrijke fase in zijn ontwikkeling. Hij zegt erover: "Working with Monk brought me close to a musical architect of the highest order. I felt I learned from him in every way, through the senses, theoretically, technically." Als extra toegift het stuk Epistrophe, een opname uit 1957, die op dezelfde cd is uitgekomen in een septetbezetting van Monk, met onder andere drummer Art Blakey.

In dit programma House of Heart Bob heeft u geluisterd naar studioopname van John Coltrane in combinatie met Ted Dameron en Thelonious Monk uit 1956 en 57 voor het Prestige en Jazzland label. Samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel van een serie die we hebben gewijd aan drummer Philly Joe Jones. Deze serie is helemaal gewijd aan opname, onder zijn eigen naam, voor Riverside en Atlantic. Showcase is een derde album voor Riverside. In een bezetting met Blue Mitchell trompet, Julian Priester trombone, Bill Barron tenorsax, Pepper Adams baritonsax, afwisselend Dolo Coker of Sonny Clark piano, Jimmy Garrison bass en Philly Joe Jones drums en piano. De opnames zijn gemaakt op 17 en 18 november 1959 in New York. U hoort nog drie stukken, waarvan als eerste een stuk geschreven door Julian Priester, Julia. Hierin speelt de leider twee glasheldere chorussen over dit 24-maten schema. Het volgende stuk is de standaard I'll Never Be The Same, direct gevolgd door Interpretation van de hand van tenorsaxofonist Bill Barron. Dit laatste stuk is een AABA-schema waarin de leider duidelijk een melodisch anderhalf chorus solo speelt, waarna het thema weer wordt opgepikt vanaf het B-gedeelte door de blazers.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studio-opname voor Riverside and Atlantic van drummer Philly Joe Jones. Het waren opnamen uit 1959 en 1960, opgenomen in New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag deel 2 van een serie gewijd aan drummer Philly Joe Jones. Deze serie is helemaal gewijd aan de opname onder zijn eigen naam voor de labels Riverside en Atlantic. Drums Around the World is opgenomen in mei 1959. Het is de tweede plaat die de drummer mocht opnemen onder eigen naam en hij deed dit met een kleine big band bezetting van 10 man. De overige muzici zijn Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Fuller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannonball Adderley altsax, Benny Golson tenorsax, Sahib Shihab baritonsax, Wynton Kelly piano, Sam Jones, afwisselend met Jimmy Garrison op bas, en de leider Philly Joe Jones op drums. Dat de drummer zich ook in een grotere bezetting thuis voelde, is hier duidelijk te horen. Met een enorme drive en vette fills vuurt hij de rest van de band aan en neemt ook voldoende soloruimte. En hierin...

etaleert hij zijn prachtige en swingende frasering ruimschoots. Het eerste stuk in deze uitzending noemde Philip Joe Jones El Tambores. Het is in feite gebaseerd op een oude standard geschreven door Vincent Humans. De carioca in een arrangement van de leider zelf. Het volgende stuk heet The Tribal Message. Een eigen compositie en solostuk voor drums. Het suggereert de invloeden van het Afrikaanse slagwerk. Achtereenvolgens wordt begonnen op de basdrum, grote tomtom, kleine tomtom, snare drum, een tweede basdrum en dan terug naar de grote tomtom plus de cymbals. Het derde stuk is een arrangement van het bekende Cherokee, geschreven door Ray Noble.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van drummer Philly Joe Jones, gemaakt voor het Riverside label. De laatste twee stukken van het album Blues for Dracula zijn achtereenvolgens Tune Up, geschreven door Eddie Cleanhead Vincent in een razend tempo gespeeld, en Ew van Dizzy Gillespie. De invloeden van Philly Joe Jones zijn onder andere de drummers Sid Catlett en Kenny Clarke. Wat hij zelf heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het jazz-slagwerk is zonder twijfel zijn zeer muzikale gebruik van de drumrudiments. Wat de toonladders zijn voor bijvoorbeeld de melodie-instrumenten, zijn de rudiments voor de drummer. Dit kan bij veel drummers ontaarden in een technisch vertoon. Jones gebruikt ze echter als de melodische fraseringen en lijnen van een blazer. In de laatste twee stukken is dit allemaal heel goed te horen.

U hoorde opname van het album Blues for Dracula van Philly Joe Jones. Het album is opgenomen op 17 september 1958 voor Riverside. Op 4 en 11 mei 1959 ging de drummer weer de studio in voor een tweede opname onder zijn leiding. Ditmaal met een tienmansformatie. De titel van het album is Drums Around the World en de bedoeling was een opname te maken met ritmes uit verschillende landen zoals Afrika, India, Latijns-Amerika, Cuba, Amerikaans-Indiaans en de moderne hedendaagse swingende drumstijl. In wisselende samenstelling hoort u Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Feller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannibal Adderley altsax, Benny Galson tenorsax, Sahib Shivap op baritonsax, Wynton Kelly piano, Sam Jones en Jimmy Garrison contrabas en Philly Joe Jones op drums. Tot besluit van deze uitzending twee stukken van de opname van 4 mei 1959. Allereerst Blue Gwyn, een compositie en arrangement van de leider, en Stablemates van Benny Galson in een arrangement van de componist zelf. In beide stukken is de drummer in grootse vorm, muzikaal en vet swingend.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname voor het Riverside-label van drummer Philly Joe Jones uit 1958 en 1959, opgenomen in New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 3 en ook het laatste deel van een serie gewijd aan gitarist Grant Green. Geboren 1935, overleden 1979. De opnames in deze uitzending zijn gemaakt op 16 november 1964 en 31 maart 1965 voor het Blue Note label. In dit laatste deel draait het vooral om het trio van Green met organist Larry Young en drummer Elvin Jones. Het samenspel van deze drie muzici is zo vanzelfsprekend dat het klinkt alsof ze al jaren met elkaar spelen, wat niet het geval was, want ze traden nooit live op. De opnamen van november 64 komen van de cd Street of Dreams, met als extra gast vibrafonist Bobby Hutcherson. De eerste track is een compositie van Charles Trenet, de Franse chanson Que reste-t-il de nos amours, beter bekend in het Engels als I Wish You Love. Wat opvalt aan deze cd is de relaxte atmosfeer door de keuze van de stukken en het brede spel van drummer Elvin Jones. Het tweede stuk, Lazy Afternoon, is een sfeervol stuk, oorspronkelijk geschreven in 4/4 maat, maar deze uitvoering is in 5/4 maat en klinkt zo natuurlijk dat men nauwelijks het gevoel heeft dat het in andere maatsoort wordt gespeeld.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 12 juni en 11 september 1964 voor het Blue Note label. De andere muzici op deze opname zijn McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, bas, Elvin Jones, drums. De opname, gemaakt 12 juni 1964, zijn afkomstig van de cd Matador, die helaas pas in de jaren 70 werden uitgebracht op LP en alleen in Japan. Pas in de jaren 90 verscheen deze opname op cd wereldwijd. Waren de opnamen uitgebracht in de jaren 60, hadden deze wellicht toch bij kunnen dragen aan meer waardering voor deze bijzondere gitarist, want ze behoren absoluut tot zijn beste. De laatste twee stukken van deze cd zijn achtereenvolgens Green Jeans, gebaseerd op de akkoorden van John Coltrane's Impressions, en Bedouin, met erin een schitterende solo van drummer Elvin Jones.

U hoorde studioopname van Grant Green, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey, 12 juni 1964. Tot besluit nog twee stukken van een studioopname, gemaakt 11 september 1964, weer voor het Blue Note label, afkomstig van de cd Talking About. Green speelde tijdens zijn carrière ook veel in trio-bezetting met Hammond-orgel en drums. Op deze cd hoort u met organist Larry Young en wederom drummer Elvin Jones. Waarschijnlijk wel de beste gitaar-orgel-drumcombinatie ooit. Achterin volgens Talking About J.C. van Larry Young en de prachtige ballad People van Jules Stein.

U hoort achtereenvolgens Talking About J.C. van Larry Young en de prachtige ballad People van Jewel Stein. In House of Hard Bop hoort u studioopname voor het Blue Note Nebel van gitarist Grant Green uit 1964 in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 1 van een serie gewijd aan gitarist Grant Green. Geboren 1935, overleden 1979. De opnames in deze uitzending zijn gemaakt op 12 juni en 20 mei 1964 voor het Blue Note label. De overige muzici op deze opname zijn Joe Henderson, tenorsax, James Paulding, altsax, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, contrabas en Elvin Jones, drums. Gitarist Grant Green is eigenlijk altijd enigszins ondergewaardeerd gebleven. Zeer zeker bij het grote publiek, maar niet in het minst bij de muzici. Hij is geboren in St. Louis, Missouri en kwam in 1960 naar New York. Zijn spel is beïnvloed door blazers als Lester Young en Charlie Parker, wat duidelijk te horen is aan zijn single lines. Een prachtige sound en elke noot die hij speelt is intens en doordringt met een ongelooflijke blues feeling. Het eerste stuk is een blues geschreven door Duke Pearson, getiteld Minor League, gevolgd door Aesthetic van George Russell. Het laatste stuk is gebaseerd op de akkoorden van de standard Love for Sale.

In ons programma House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, hoort u opname van het kwartet van de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes. Gemaakt voor het Fontana-label 2 februari en 7 maart 1967. In de bezetting hoort u Mick Pine, piano, Ron Mathewson, bas, Tony Levin, drums en Tubby Hayes zelf, tenorsax en fluit. Met deze opname is Tubby Hayes op een absoluut hoogtepunt aangekomen in zijn carrière. Met de combinatie van meer vrijheid in gebondenheid is de saxofonist een nieuwe weg ingeslagen. De modernere opvatting van de geweldige ritmesectie heeft er duidelijk toe bijgedragen en hem geïnspireerd. Het derde stuk in deze uitzending, Trenton Place, is een wals en is een mooie feature voor Hayes' uitstekende fluitspel en de geweldige bassist Ron Mathewson. Maar vooral de bijdrage van drummer Tony Levin, toen 27 jaar oud, gaf het Tubby een enorme boost. Levin was als geen ander in staat om de razendsnelle tempi die de saxofonist aftrapte met het grootste gemak te spelen. Het volgende stuk, Second City Steamer, is hier een perfect voorbeeld van. De naam van het stuk is een ode aan de in Birmingham geboren Levin. Hij speelde in latere jaren vrij regelmatig met de helaas overleden Nederlandse pianist Rob van der Broek en de European Jazz Ensemble. Hij overleed in 2011. Hierna hoort u nog Blues in Orbit.

U hoorde studioopname voor het Fontana-label van het kwartet van tenorsaxofonist Tubby Hayes, opgenomen 2 februari en 7 maart 1967. Tot besluit nog twee stukken, de prachtige ballade A Dedication to Joy en het titelstuk van de cd Mexican Green. In het laatste stuk hoort u dat het kwartet de invloeden van de free jazz niet uit de weg gaat. Deze opnames zijn ook het absolute hoogtepunt in Tubby Hayes' korte carrière. Door relatieproblemen, overmatig gebruik van alcohol en heroïne, krijgt hij te kampen met ademhalingsmoeilijkheden en ging zijn gezondheid sterk achteruit. Hij kreeg een hartoperatie in 1970 en begon weer met optredens in 1971, maar moest weer een hartoperatie ondergaan in 1973. Helaas overleefde hij deze niet. Hij stierf 8 juni 1973 in Hammersmith, 38 jaar oud. Daarmee verloor Engeland een van de grootste tenorsaxofonisten van Europa.

In House of Heart Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1967 vanuit het kwartet van de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes. En in 2005 op cd heruitgebracht op het Fontana-label. Samengesteld dit programma voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 2 van een serie gewijd aan de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes. Die leefde van 1935 tot 1973. Die live-opnamen die u zult horen zijn gemaakt door de BBC in 1967... van een kwartet dat hij met heel veel succes leidde vanaf eind 1966 tot en met 1969. In dit kwartet hoort u Mick Pine, piano, Rod Matthewson, bas, Tony Levin, drums en Tubby Hayes, tenorsax en fluit. In dit kwartet voelt Hayes zich duidelijk vrijer. De composities zijn moderner en dat heeft ook duidelijk zijn weerslag op zijn spel. Maar zijn virtuositeit lijkt onbegrensd. Het eerste stuk dat u gaat horen is een stuk van Tubby Hayes zelf, getiteld Dear John B., opgedragen aan de vlak daarvoor overleden Britse jazzdrummer Johnny Butts. Daarna volgen nog Dolphin Dance van Herbie Hancock en nog 2 composities van eigen hand, de prachtige ballad Dedicated to Joy en het funky gespeelde Finky Minky, waarin u Hayes kunt horen op fluit, wat hij ook uitstekend beheerst. De aankondigingen zijn van Humphrey Lyttelton, de bekende Engelse jazztrompetist die jarenlang zijn programma BBC Jazz Club presenteerde, waarvan deze opnamen ook afkomstig zijn.

0: Bij de Concertzender in dit programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van het Tubby Hayes Quintet, gemaakt 17 en 18 mei 1962 in Ronnie Scott's in Londen. In de bezetting Jimmy Duker, trompet, Tubby Hayes, tenor, sopraansax en vibrafoon, Gordon Beck, piano, Freddie Logan, bass en Alan Ganley, drums. Tubby Hayes leidde een zeer turbulent leven, maar aan zijn saxofoonspel was daar niets van te merken. Hayes bezat naast zijn ongelooflijke muzikaliteit en gevoel voor swing ook nog een geweldige virtuositeit en timing, wat hem goed te pas kwam in de razendsnelle tempi. Een aardige bijkomstigheid is het feit dat de bassist van de groep, Freddie Logan, werd geboren in Amsterdam. Na veel te hebben gespeeld in Nederland en Duitsland, met onder andere drummer KC en daarna nog een tijd in Australië, met onder andere pianist Mike Nock, vertrok hij in 1956 naar Londen, waar hij al snel een veelgevraagde bassist werd. In 1962 trad hij toe tot het quintet van Tubby Hayes. 2 jaar later verliet hij de groep en verdween na 1966 van het Londense jazztoneel. Hij overleed in 2003. Het derde stuk in deze uitzending is weer een stuk van Richard Rodgers, getiteld The Most Beautiful Girl in the World. Gevolgd door Tubby's eigen stuk Down in the Village, waarbij hij wederom schittert op vibrafoon. Dit stuk gaat over in de zogenaamde team song met afkondiging.
1: A very pretty tune by Rodgers and Hart, which is entitled The Most Beautiful Girl in the World.

0: Dit waren live-opnamen van het Chubby Hayes Quintet, opgenomen in Roddy's Cuts, 17 en 18 mei 1962 in Londen. Tot besluit nog twee stukken van deze live-opname. In the Night, in kwartetbezetting, is wederom een stuk van Hayes, waarin hij zelf ook op sopraansax speelt. En wordt tot besluit gevolgd door First Eleven, een compositie van Jimmy Duker. Deze opname, die u in deze uitzending heeft beluisterd, behoren tot de beste van deze formatie. Chubby Hayes zou deze groep leiden tot 1964, waarna hij een nieuw kwartet zou gaan vormen om zich muzikaal verder te ontwikkelen in de ook wat vrijere vormen van de jazz. Van dit kwartet krijgt u live opname te horen in de volgende uitzending. Als toegift dan nog een opname van Chubby Hayes met een big band uit 1961 getiteld Love Walked In.
1: I'd like to play a number on the soprano this time. This one is an original, which is entitled In the Night, and the piano introduction is played by Gordon Beck.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar live-opname voor het Emercy-label van het Tubby Hayes Quintet uit 1962 in Ronnie Scott's in Londen. Een programma van de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

bij de concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag het derde en laatste deel van een serie gewijd aan de Jazz Messengers. Een collectieve hardbopgroep ontstaan in 1954 rond pianist en componist Horace Silver en drummer Art Blakey. Pianist en medeoprichter Horace Silver verliet de groep in 1956 om zijn eigen quintet te beginnen. Drummer Art Blakey ging door met de groep en in wisselende bezettingen dan wel. En vanaf 1958 kreeg de band de officiële naam Art Blakey en de Jazz Messengers. 16 juni 1963 werden er live-opnamen gemaakt voor het Riverside-label in Birdland in New York. De bezetting van de groep, inmiddels uitgebreid van quintet tot sextet, is Freddie Hubbard, trompet, Wayne Shorter, tenorsax, Curtis Fuller, trombone, Cedar Walton, piano, Reggie Workman, bas en de leider Art Blakey aan het slagwerk. Van deze live-registratie krijgt u nu 9 stukken te horen. 4 daarvan zijn van de hand van Blakey's muzikaal leider Wayne Shorter. Het titelstuk van deze CD, Ugetsu, is geschreven door Cedar Walton en de overige stukken zijn een standaard, 2 composities van Curtis Fuller en het bekende The Theme.

0: In het programma House of Hardbop luistert u naar live-opname van drummer Art Blakey en de Jazz Messengers, gemaakt op 15 april 1959 in Birdland, New York. In de bezetting hoort u Lee Morgan trompet, Hank Mobley tenorsax, Bobby Timmons piano, Jimmy Merritt bas en Art Blakey drums. De combinatie van Lee Morgan en Hank Mobley was een gouden frontlijn voor de groep. Hun timing, swing, frasering, voordracht en het gevoel voor de blues komen op deze opname zeer sterk naar voren. Beide solisten en de enorme drive en swing van de ritmesectie en de interactie met Blakey bevestigen hiermee als alle belangrijke kenmerken van de hardbop. Later hebben beide heren in diverse combinaties samen nog verschillende opnamen gemaakt. U zult ze ongetwijfeld nog wel een aantal keren tegenkomen in dit programma.
1: If you feel like patting your feet, pat your feet. And if you feel like clapping your hands, clap your hands. And if you feel like taking off your shoes, take off your shoes. We are here to have a ball. So we want you to leave your worldly troubles outside and come in here and swing, ladies and gentlemen.

0: U hoorde live-opname van Art Blakey en The Jazz Messengers, opgenomen in Birdland op 15 april 1959 in New York. Tot besluit hoort u nog twee stukken van deze live-opname. In hetzelfde jaar, 1959, geeft deze groep in dezelfde bezetting nog een concert op het beroemde Newport Jazz Festival, waarvan de opname onlangs het licht zagen. Niet lang daarna komt Hank Mobley op een concert niet opdagen en wordt vervangen door tenorsaxofonist Wayne Shorter. Deze laatstgenoemde zou als componist en muzikaal leider zijn eigen stempel op de groep gaan drukken. Art Blakey en The Jazz Messengers zouden weer een nieuw tijdperk ingaan en dat krijgt u te beluisteren in deel 3.
1: Next tune we'll do, ladies and gentlemen. We sincerely hope you enjoy this little ditty by Ray Bryant, one of the brilliant pianists and composers of our city here in New York. The title of it is Chicken and Dumplings.

In dit programma heeft u geluisterd naar live opname voor het Blue Note label van Art Blakey and the Jazz Messengers in 1959 in Birdland, New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

0: U luistert naar de Concertzender en in het komend uur kunt u gaan luisteren naar het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 1 van een serie gewijd aan de Jazz Messengers. Een collective hard bop groep ontstaan in 1954 rond pianist en componist Horace Silver, die leefde van 1928 tot 2014, en rond drummer Art Blakey, en die leefde van 1919 tot 1990. En de verdere bezetting van de groep is Kenny Dorham, trompet, Hank Mobley, tenor sax, Doc Watkins, bas. Op 23 november 1955 werden er live opnamen gemaakt voor het befaamde Blue Note label. En dat gebeurde in Café Bohemia in New York. Voor deze live registratie krijgt u 8 stukken te horen. 3 van deze 8 stukken zijn van de hand van Kenny Dorham. En 1 van de hand van Hank Mobley.
1: And at this time, ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session for Blue Note, right here on the scene. We're putting the pot on in here. And we'd like for you to join in with us and have a ball. Now, ladies and gentlemen, I'd like to acquaint you with the Jazz Messengers. On the piano, we have the incomparable Horace Silver. On the bass, all the way from Motor City, ladies and gentlemen, one of the youngest and finest bass players in the business today, our bassist, Doug Watkins. Doug Watkins. And on the tenor saxophone, we have a new star on the modern jazz horizon, Hank Mobley. Hank Mobley. And on the trumpet, we have a perennial favorite. Was with the prophet of modern jazz, Charlie Parker. He's our arranger now and our trumpeter. The uncrowned king, ladies and gentlemen, Kenny Dorham. Kenny Dorham. And at this time, we want to do a little thing that was recorded before some of us playing up here got into the world. Beautiful thing entitled Salt Winds.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Frank Rossellino met het Nederlands trio van pianist Louis van Dijk. We mogen hier toch wel constateren dat deze muzici van eigen bodem op deze productie niet onderdoen voor hun Amerikaanse collega's. Nog twee stukken, I Love You en Autumn Leaves. En ook hier hoort u Rossellino weer met zijn ongebreidelde techniek.

U heeft tot nu toe geluisterd naar de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino met het Nederlandse trio van pianist Louis van Dijk. We gaan nog even door. Toen Rosolino midden jaren 70 in Nederland was, heeft hij ook studio-opnamen gemaakt met het Metropoolorkest onder leiding van Dolph van der Linden. We horen nu dit grote ensemble met strijkers en Frank Rosolino in de hoofdrol in Violets. Deze geweldige trombonist zou overigens, tot ieders verdriet, eind 1978 zelfmoord plegen. Hij was toen pas 52 jaar oud. De redenen voor zijn daad zijn nooit duidelijk geworden.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse trombonist Frank Rossellino, bijgestaan door het trio van de Nederlandse pianist Louis van Dijk. De opnamen waren uit 1973 en 1975. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen, die hiermee tevens afscheid neemt van dit programma. Maar gelukkig heeft hij een belangrijke opvolger voor House of Hard Bop gevonden, en wel in de persoon van de gerenommeerde drummer Erik Ineke. Zijn eerste uitzending kunt u op 19 september aanstaande beluisteren. Waarover dat zal gaan? Nou, dat houden we nog even geheim. Maar u ziet het binnenkort op onze site verschijnen. En het zou misschien best wel eens over de Jazz Messengers kunnen gaan. Erik Ineke kennende, maar oké, we wachten het maar even af.

U luistert naar de concertzender House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 3 over de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino. Hij leefde van 1926 tot 1978. Voornamelijk actief aan de Amerikaanse westkust, maar qua stijl kan hij toch gerekend worden tot de hard bop. Rosolino was zeer productief, speelde in talloze big bands, deed studiowerk en trad op in kleine bezettingen. We beginnen met kwartetopname uit 1956. Als mede-aanvoerder hoort u de bekende pianist Sonny Clark. Het repertoire bestaat voornamelijk uit bekende standards, maar het derde en vijfde stuk zijn aan de hand van Rosolino.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 3 over de Amerikaanse trombonist Frank Rossellino. U hoorde opname uit de jaren 50 in verschillende bezettingen. Willem van Manen stelde dit uur voor de concertzender samen.

speelde in talloze orkesten. Daarnaast zat hij ook nog regelmatig in de studio's van Hollywood. Vandaag horen we hem met vroege opname uit 1954. Big band leider Stan Kenton, bij wie Rosolino begin jaren 50 in het orkest zat, bracht voor Capitol Records een serie uit met de titel Kenton Presents. Hierin werden aankomende muzici in kleinere bezetting gepresenteerd om ze zo buiten het grote orkest om meer bekendheid te geven. In maart 1954 maakte Rosolino opname voor deze serie met een sextet dat verder bestaat uit Charlie Mariano altsax, Sam Noto trompet, Claude Williamson piano, Curtis Counts bas en Stan Levy slagwerk. De arrangementen werden gemaakt door Bill Holman. Inmiddels zijn dit natuurlijk bekende namen geworden, maar toen kwamen ze pas net kijken. U hoort 8 stukken die maximaal 3 minuten duren. Ze waren oorspronkelijk bedoeld voor 45 toerenplaten en ze zijn later op LP en CD uitgebracht.

Bij de concertzender is het nu tijd voor ons programma House of Hard Bop. Vandaag deel 2 van een serie gewijd aan de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino. Rosolino leefde van 1926 tot 1978 en hij gold als een van de bekendste trombonisten aan de westkust van de Verenigde Staten. Hij was zeer productief en speelde

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Frank Rosolino, die leefde van 1926 tot 1978. Zojuist hoorde u studioopname uit 1956, uit zijn vroege periode dus. Daarna zou hij volop aan het werk blijven in verschillende bezettingen en veel buitenlandse tournees maken, albums onder eigen naam uitbrengen en talloze meer met anderen. We maken nu een sprong in de tijd en gaan verder met opname uit 1978, ruim 20 jaar later dus. Opvallend is dat Rosolino dan nog niets van zijn virtuositeit en zeggingskracht heeft verloren. Hij speelt misschien nog wel gewaagder en vrijer dan daarvoor. Helaas is Frank Rosolino op tragische wijze om het leven gekomen. Eind november 1978 heeft hij zelfmoord gepleegd. De motieven daarover zijn nooit opgehelderd. Rosolino was in het dagelijks leven een clownesk persoon, zoals hij vaak uitte in zijn geestige vocale escapades, maar hij had kennelijk ook een meer sombere kant. U kunt nu luisteren naar enkele van de laatste opnamen die hij maakte. Ze zijn van 1 augustus 1978. De andere muzici van het Rosolino kwartet zijn Larry Willis, piano, Kevin Brandon, bas en Billy Higgins, slagwerk.

0: Dag luisteraars, welkom bij het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar een bijzondere opname van het concert door het sextet van bassist en componist Charles Mingus. Mingus leefde van 1922 tot 1979. Het bijzondere van deze productie is dat hij werd gemaakt in Nederland. En wel tijdens het internationale jazzfestival in Loosdrecht op 12 augustus 1972. Mingus was toen met de band op tournee door Europa en daar werden ook radioopnamen van gemaakt die inmiddels op cd zijn verschenen. De band had een tamelijk ongebruikelijke samenstelling, maar Mingus werkte graag samen met uiteenlopende muzici. We noemen de namen: John Faddis, trompet, Charles McPherson, altsax, Bobby Jones, tenorsax en klarinet, John Foster, piano, Roy Brooks, slagwerk en uiteraard leider Charles Mingus aan de bas. We horen om te beginnen een lang, suite-achtig stuk van Mingus van ongeveer een half uur, waarin allerlei onverwachte muzikale wendingen plaatsvinden. Helemaal in de stijl van de avontuurlijke en onvoorspelbare Charles Mingus. De titel: My Music Mission.
1: Chops, also written to feature Roy Brooks on drums. It's titled My Music Convention in Milan.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar solo-opname van pianist en componist Thelonious Monk uit de jaren 1962 tot en met 1968. Hoewel hij meestal als een modernist wordt beschouwd, is zijn solospel hier bijna als een eerbetoon aan de jazz-traditie te beschouwen. Hij doet bijvoorbeeld soms denken aan voorgangers als Fats Waller, maar dan met een duidelijk eigen opvatting. In het volgende blok hoort u om te beginnen twee Monk-composities, Introspection en Ruby My Dear. Daarna volgen weer een aantal songs uit het standaard jazz-repertoire.

In ons programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar solo-opname door pianist en componist Thelonious Monk. De opnamen werden gemaakt voor Columbia Records in de jaren 1962 tot en met 1968. Willem van Manen stelde dit programma voor de concertzender samen en zolang de tijd het toelaat, hoort u Ask Me Now.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 13 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. We beginnen dit uur met een kwartet van Monk met tenorsaxofonist Charlie Rouse. Deze saxofonist leefde van 1924 tot 1988 en had zijn sporen al ruimschoots verdiend in de orkesten van onder andere Billy Eckstein, Dizzy Gillespie, Duke Ellington en Count Basie, voordat hij toetrad tot het kwartet van Thelonious Monk. Deze samenwerking heeft ruim 10 jaar geduurd, namelijk van 1959 tot 1970. En daarbij valt op hoe goed de saxofonist en de pianist elkaar aanvoelden en waar nodig elkaar aanvulden. De andere muzici zijn bassist Larry Gales en drummer Benny Reilly. We horen nu 4 composities van Thelonious Monk en de studioopnamen werden gemaakt in 1967 en 1968. Het album werd uitgebracht onder de titel Underground.

U hoorde het kwartet van pianist Thelonious Monk met tenorsaxofonist Charlie Rouse. De studioopnamen waren uit 1967 en 68. Vanaf 1970 zou Monk gaan samenwerken met een andere tenorsaxofonist, namelijk met Paul Jeffrey. Deze had daarvoor ook al een reputatie opgebouwd bij de groepen van onder andere Dizzy Gillespie, Clark Terry en Count Basie. Vanaf 1972 zou Jeffrey ook deel gaan uitmaken van de groepen van bassist Charles Mingus. Maar nu hoort u het kwartet van Thelonious Monk met Paul Jeffrey tijdens het Newport Jazz Festival in 1975. Het repertoire bestaat uit Monk-stukken en de andere muzici zijn bassist Larry Ridley en drummer Tootie Monk. Een gedenkwaardige combinatie, want deze laatste is de zoon van Thelonious Monk. Hij werd geboren in december 1949 en was dus tijdens dit concert pas 35 jaar oud.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar kwartetten van en met pianist en componist Thelonious Monk. De opname in het eerste blok waren uit 1967 en 68 en in het tweede blok uit 1975. In de resterende tijd hoort u nog een deel van Round Midnight, misschien wel de bekendste compositie van Thelonious Monk. Ga ik u alvast zeggen dat dit programma voor de Concertzender werd samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u luisteren naar deel 12 van een serie gewijd aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. Meestal trad hij op in kleine bezetting, omdat zijn eigenzinnige manier van pianospelen dan goed tot uitdrukking kwam. Maar in dit uur horen we hem met zijn eigen composities in een veel groter verband. Componist Hal Overton komt de eer toe dat hij, in samenwerking met Monk, composities voor een tienmans orkest op een uitstekende manier heeft bewerkt, geheel in de stijl van Monk. Deze live-opnamen werden in 1963 gemaakt in het Lincoln Center in New York. U hoort de volgende stukken: Baya, I Mean You en Evidence. Enkele solisten daarbij zijn cornetist Thad Jones, alt-saxofonist Phil Woods, tenor-saxofonist Charlie Rouse, drummer Frank Dunlop en Thelonious Monk natuurlijk zelf achter de piano.